0: Roulette FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu... Nachtmix.

0: tonight.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
1: Met nu
0: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de Bilt is dit
8: Roulette FM.
7: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan door plannen van het kabinet. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is één verdachte aangehouden. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat becijfert het UWV. Het weer, de ochtend begint droog, later wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
9: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
8: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Teeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
10: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit. En hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty. Toch nog 2-1 Oranje.
8: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang met drukte op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken langzaam rijdend verkeer. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen file rijden. A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Harderwijk en Nijkerk ook file. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijdend verkeer. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
0: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn. Theater Kikker is het festivalhart in de binnenstad van Utrecht en de ontmoetingsplek voor theatermakers, festivalbezoekers en anderen. Ook bij de Stad Schouwburg, Podium Hoge Woerd en het Filiaal zijn bijzondere voorstellingen te zien. Informatie over het programma, de voorstellingen en de entree vind je op tweetakt.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost 5 euro naast het reguliere ticket van 12,50 euro voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: hang up and try your call again. Please hang up now.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt. En ook de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat heeft het UWV berekend. De nieuwe werkvisa van $100.000 voor hoogopgeleide werknemers uit het buitenland die in Amerika willen werken, komen er voorlopig niet. Een rechter heeft er een streep door gezet. En de plannen van het kabinet kunnen het leven een stuk duurder maken voor mensen met een chronische ziekte of een beperking. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. Voor sommige huishoudens kunnen de extra zorgkosten oplopen tot €300 per maand. En het weer de komende uren droog, daarna wisselvallig en in de middag stevige buien. Met dan ook veel wind en kans op onweer. Het wordt een graad of 17.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land verloopt de ochtendspits niet al te druk. Er staan wel een paar wat langere files. Zoals nu op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld 6 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal 5 met daar 10 minuten op onthoud. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Strandnulde 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
10: Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom: bonjour, ik ga iets magnifieks doen.
11: Apart?
10: Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen meldden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
13: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
12: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
14: Zag ik ineens jou?
12: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Lila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.
16: De ochtendspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Er staan een paar files met wat meer oponthoud. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar rijdt het langzaam tussen Harderwijk en Knooppunt Hoevelaken. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn, langzaam rijden en stilstaan tussen Heerden en Epe. Het oponthoud is in beide gevallen een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Vanuit de Bilt is dit
18: Roulette FM.
19: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: ZFM Agenda.
1: Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn. Theater Kikker is het festivalhart in de binnenstad van Utrecht en de ontmoetingsplek voor theatermakers, festivalbezoekers en anderen. Ook bij de Stad Schouwburg, Podium Hoge Woerd en het Filiaal zijn bijzondere voorstellingen te zien. Informatie over het programma, de voorstellingen en de entree vind je op tweetakt.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. De Kromme Rijnvaart is een educatieve vaart met de fluisterstille pont over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de rijke natuur in en langs de rivier. In de oeverbegroeiing broeden talrijke vogels en ook het waterleven is heel soortenrijk. Je kunt woensdag om 7 uur meevaren door dit prachtige natuurgebied. De start is bij de werkschuur en het excursiecentrum van het Utrechts Landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnek. De deelname kost €8 voor kinderen, €5. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht rustig is gebleven in het Midden-Oosten na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Het dodental door de aardbeving van gisteren in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond en meer dan 20.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. In sommige gevallen kunnen de extra kosten oplopen tot €300 per maand. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt een graad of 17.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte op de weg neemt geleidelijk aan af. De files met de meeste vertraging staan nu nog op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de afrit Zwifterband 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Maarsbergen 11 kilometer met ook daar 20 minuten oponthoud. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar staat file door een ongeluk. Tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst 7 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem, tussen Elst en Westervoort, langzaam rijden over 10 kilometer. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
11: Dan heb je het maar zo over de miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
10: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
12: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
10: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer nog langzaam op een aantal plaatsen, zoals op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen Emmeloord West en de Ketelbrug. 6 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. A12 Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal. 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem, tussen Elst en Westervoort 6 kilometer file. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
16: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn. Theater Kikker is het festivalhart in de binnenstad van Utrecht en de ontmoetingsplek voor theatermakers, festivalbezoekers en anderen. Ook bij de Stad Schouwburg, Podium Hoge Woerd en het Filiaal zijn bijzondere voorstellingen te zien. Informatie over het programma, de voorstellingen en de entree vind je op tweetakt.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Jette FM, regio nieuws.
1: De Week voor de Gezonde Jeugd is in de gemeente De Bilt afgetrapt met challenges rondom slaap. Hiervoor deelde wethouder Hagedoorn en kinderburgemeester Felien Baai op basisschool Wereldwijs in Bilthoven posters uit. Op de posters staan gezonde uitdagingen die kinderen moeten helpen om beter te kunnen slapen. De challenges gaan over bewegen, ontspannen, minder schermtijd, gezond eten en drinken. Met verschillende uitdagingen kunnen kinderen deze week punten verzamelen. Aan het eind van de week is dan duidelijk wie de meeste challenges heeft volbracht. De posteractie in de Week voor Gezonde Jeugd past in de campagne Slaap Lekker, die de gemeente met de GGD Regio Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam is gestart. Uit onderzoek is gebleken dat weinig slaap de mentale weerbaarheid van kinderen en schoolresultaten negatief beïnvloeden. De regiobrede actie waarbij inwoners met een laag inkomen sinds januari met 70% korting kunnen reizen met de UOV-bus en tram in de daluren is een succes. Inmiddels hebben de samenwerkende gemeenten al 10.000 inwoners van een abonnement kunnen voorzien. Met het kortingsabonnement willen de provincie en gemeente ervoor zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in de samenleving. Betaalbaar openbaar vervoer helpt mensen om erop uit te gaan, anderen te ontmoeten en actief in de maatschappij te zijn. Inwoners met een laag inkomen hebben van hun gemeente een brief of e-mail ontvangen met uitleg over het aanvragen van het kortingsabonnement. Wie deze niet heeft ontvangen, maar denkt wel in aanmerking te komen voor een kortingsabonnement, kan alsnog een persoonlijke aanmeldcode aanvragen. Twee paarden zijn afgelopen week in Langbroek mogelijk gebeten door een wolf. Een onderzoeker van Bij 12 heeft inmiddels bij de paarden DNA afgenomen. De paarden van Manege Stal Kuiper vertoonden vreemd gedrag en bleken een dag later bijtwonden op hun benen te hebben. Een dierenarts heeft de wonden gehecht, maar het is de vraag of een van de paarden het overleeft. Volgens Bij 12 vallen wolven zelden paarden aan. De roofdieren hebben het meestal voorzien op schapen. De uitslag van het DNA-onderzoek bij de paarden wordt eind juli verwacht.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Den Dolder en Utrecht 4 kilometer. De vertraging is hooguit 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Straks, die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Roulette FM Agenda.
1: Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn. Theater Kikker is het festivalhart in de binnenstad van Utrecht en de ontmoetingsplek voor theatermakers, festivalbezoekers en anderen. Ook bij de Stad Schouwburg, Podium Hoge Woerd en het Filiaal zijn bijzondere voorstellingen te zien. Informatie over het programma, de voorstellingen en de entree vind je op tweetakt.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. De Kromme Rijnvaart is een educatieve vaart met de fluisterstille pont over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de rijke natuur in en langs de rivier. In de oeverbegroeiing broeden talrijke vogels en ook het waterleven is heel soortenrijk. Je kunt woensdag om 7 uur meevaren door dit prachtige natuurgebied. De start is bij de werkschuur en het excursiecentrum van het Utrechts Landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnek. De deelname kost €8, voor kinderen €5. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Bijna 200 inwoners van Wijk bij Duurstede hebben meegedaan aan de voorlichtingsbijeenkomsten over de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. De gemeente heeft afgelopen week 2 samenkomsten en 1 webinar gehouden. De overheid gaat de komende zomerweken 50 tot 75 asielzoekers opvangen in sportcomplex Mariënhoeve. Bij de 2 bijeenkomsten voor omwonenden in het Refius Lyceum en een webinar voor alle inwoners zijn zorgen over veiligheid gedeeld. Er waren ook positieve geluiden te horen van mensen die graag een bijdrage willen leveren aan de noodopvang. Burgemeester en wethouders roepen inwoners op om mee te blijven denken over de noodopvang, de maatregelen voor de leefbaarheid en veiligheid en de mogelijkheden via vrijwilligerswerk een bijdrage aan de opvang te leveren. De eerste buitenpoort van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt woensdag officieel geopend. Reizigers die uitstappen op station Baarn worden ontvangen met natuurfoto's bij de stationstunnel en reënsporen die de weg wijzen naar de natuur. Buitenpoorten zijn OV-knooppunten die direct grenzen aan natuur-, recreatie- of cultuurlandschappen. Door slimme inrichting en bewegwijzering worden bezoekers vanaf het station geleid naar wandelroutes van de Utrechtse Heuvelrug. Bezoekers aan natuurgebieden worden zo aangemoedigd het openbaar vervoer te kiezen en de auto te laten staan. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werkt in het project samen met NS, provincie en gemeenten Zeist, De Bilt, Baarn, Soest en Woudenberg. Er worden de komende maanden meerdere buitenpoorten op de Utrechtse Heuvelrug en de flanken ontwikkeld. Utrecht is gestart met een pilot van containers voor groente, fruit en etensresten. Er zijn in totaal 120 nieuwe GFE-containers geplaatst in onder andere Tolsteeg, de Zeeheldenbuurt en Kanaleneiland. Volgens de gemeente bestaat ongeveer 1/3 van het huishoudelijk afval uit GFE. Dit belandt vaak in het restafval, terwijl het geschikt is voor hergebruik. De gemeente hoopt met deze pilot het scheiden te verbeteren, met name in wijken met veel hoogbouw waar bewoners geen eigen kliko hebben. Wijkbewoners ontvangen een startpakket met een keukenbakje, biologisch afbreekbare zakjes en informatie. Ook gaat de gemeente op verschillende plekken in de stad gratis bakjes en bioafbreekbare zakjes uitdelen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Straks, die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn. Theaterkikker is het festivalhart in de binnenstad van Utrecht en de ontmoetingsplek voor theatermakers, festivalbezoekers en anderen. Ook bij de Stad Schouwburg, Podium Hoge Woerd en het Filiaal zijn bijzondere voorstellingen te zien. Informatie over het programma, de voorstellingen en de entree vind je op tweetakt.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel de Haar zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost 5 euro naast het reguliere ticket van 12,50 euro voor de kasteeltuinen. Kasteel de Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: spelletje opnieuw beleven?
1: Yes!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Fuck you too!
0: The 80's Lunch.
3: Roulette FM, regio nieuws.
4: De Week voor de Gezonde Jeugd is in de gemeente De Bilt afgetrapt met challenges rondom slaap. Hiervoor deelde wethouder Hagedoorn en kinderburgemeester Felien Baai op basisschool Wereldwijs in Bilthoven posters uit. Op de posters staan gezonde uitdagingen die kinderen moeten helpen om beter te kunnen slapen. De challenges gaan over bewegen, ontspannen, minder schermtijd, gezond eten en drinken. Met verschillende uitdagingen kunnen kinderen deze week punten verzamelen. Aan het eind van de week is dan duidelijk wie de meeste challenges heeft volbracht. De posteractie in de Week voor Gezonde Jeugd past in de campagne Slaap Lekker, die de gemeente met de GGD Regio Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam is gestart. Uit onderzoek is gebleken dat weinig slaap de mentale weerbaarheid van kinderen en schoolresultaten negatief beïnvloeden. De regiobrede actie waarbij inwoners met een laag inkomen sinds januari met 70% korting kunnen reizen met de UOV-bus en tram in de daluren is een succes. Inmiddels hebben de samenwerkende gemeenten al 10.000 inwoners van een abonnement kunnen voorzien. Met het kortingsabonnement willen de provincie en gemeente ervoor zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in de samenleving. Betaalbaar openbaar vervoer helpt mensen om erop uit te gaan, anderen te ontmoeten en actief in de maatschappij te zijn. Inwoners met een laag inkomen hebben van hun gemeente een brief of e-mail ontvangen met uitleg over het aanvragen van het kortingsabonnement. Wie deze niet heeft ontvangen, maar denkt wel in aanmerking te komen voor een kortingsabonnement, kan alsnog een persoonlijke aanmeldcode aanvragen. Twee paarden zijn afgelopen week in Langbroek mogelijk gebeten door een wolf. Een onderzoeker

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na een jaar heeft Ridouan Taghi twee nieuwe advocaten. Ronald van der Horst en Aniek Slijters gaan hem bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Taghi's vorige advocaat werd vorig jaar geschorst. Iraanse voetbalsupporters zitten onverwacht zonder WK-tickets, zegt de Iraanse Voetbalbond. De tickets zijn onverwacht ingetrokken. De Iraanse bond geeft de VS daarvan de schuld. Het jongerenevenement Megavestatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als negendaagse beurs. In een nieuwe organisatie wil de Megavestatie na ruim 20 jaar nieuw leven inblazen. Volgend jaar juli in Utrecht. Het weer, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. En het is vandaag een graad of 17.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
0: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: Agenda.
1: Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn. Theater Kikker is het festivalhart in de binnenstad van Utrecht en de ontmoetingsplek voor theatermakers, festivalbezoekers en anderen. Ook bij de Stad Schouwburg, Podium Hoge Woerd en het Filiaal zijn bijzondere voorstellingen te zien. Informatie over het programma, de voorstellingen en de entree vind je op tweetakt.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. De Kromme Rijnvaart is een educatieve vaart met de fluisterstille pont over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de rijke natuur in en langs de rivier. In de oeverbegroeiing broeden talrijke vogels en ook het waterleven is heel soortenrijk. Je kunt woensdag om 7 uur meevaren door dit prachtige natuurgebied. De start is bij de werkschuur en het excursiecentrum van het Utrechts Landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnek. De deelname kost €8, voor kinderen €5. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: beter te kunnen slapen. De challenges gaan over bewegen, ontspannen, minder schermtijd, gezond eten en drinken. Met verschillende uitdagingen kunnen kinderen deze week punten verzamelen. Aan het eind van de week is dan duidelijk wie de meeste challenges heeft volbracht. De posteractie in de Week voor Gezonde Jeugd past in de campagne Slaap Lekker, die de gemeente met de GGD Regio Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam is gestart. Uit onderzoek is gebleken dat weinig slaap de mentale weerbaarheid van kinderen en schoolresultaten negatief beïnvloeden. De regiobrede actie waarbij inwoners met een laag inkomen sinds januari met 70% korting kunnen reizen met de UOV-bus en tram in de daluren is een succes. Inmiddels hebben de samenwerkende gemeenten al 10.000 inwoners van een abonnement kunnen voorzien. Met het kortingsabonnement willen de provincie en gemeente ervoor zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in de samenleving. Betaalbaar openbaar vervoer helpt mensen om erop uit te gaan, anderen te ontmoeten en actief in de maatschappij te zijn. Inwoners met een laag inkomen hebben van hun gemeente een brief of e-mail ontvangen met uitleg over het aanvragen van het kortingsabonnement. Wie deze niet heeft ontvangen, maar denkt wel in aanmerking te komen voor een kortingsabonnement, kan alsnog een persoonlijke aanmeldcode aanvragen. Twee paarden zijn afgelopen week in Langbroek mogelijk gebeten door een wolf. Een onderzoeker van Bij 12 heeft inmiddels bij de paarden DNA afgenomen. De paarden van manege Stal Kuiper vertoonden vreemd gedrag en bleken een dag later bijtwonden op hun benen te hebben. Een dierenarts heeft de wonden gehecht, maar het is de vraag of een van de paarden het overleeft. Volgens Bij 12 vallen wolven zelden paarden aan. De roofdieren hebben het meestal voorzien op schapen. De uitslag van het DNA-onderzoek bij de paarden wordt eind juli verwacht.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. And have some

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluidt een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Straks Vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Colette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn. Theater Kikker is het festivalhart in de binnenstad van Utrecht en de ontmoetingsplek voor theatermakers, festivalbezoekers en anderen. Ook bij de Stad Schouwburg, Podium Hoge Woerd en het Filiaal zijn bijzondere voorstellingen te zien. Informatie over het programma, de voorstellingen en de entree vind je op tweetakt.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: webinar gehouden. De overheid gaat de komende zomerweken 50 tot 75 asielzoekers opvangen in sportcomplex Mariënhoeve. Bij de twee bijeenkomsten voor omwonenden in het Revius Lyceum en een webinar voor alle inwoners zijn zorgen over veiligheid gedeeld. Er waren ook positieve geluiden te horen van mensen die graag een bijdrage willen leveren aan de noodopvang. Burgemeester en wethouders roepen inwoners op om mee te blijven denken over de noodopvang, de maatregelen voor de leefbaarheid en veiligheid en de mogelijkheden via vrijwilligerswerk een bijdrage aan de opvang te leveren. De eerste buitenpoort van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt woensdag officieel geopend. Reizigers die uitstappen op station Baarn worden ontvangen met natuurfoto's bij de stationstunnel en reënsporen die de weg wijzen naar de natuur. Buitenpoorten zijn OV-knooppunten die direct grenzen aan natuur, recreatie of cultuurlandschappen. Door slimme inrichting en bewegwijzering worden bezoekers vanaf het station geleid naar wandelroutes van de Utrechtse Heuvelrug. Bezoekers aan natuurgebieden worden zo aangemoedigd het openbaar vervoer te kiezen en de auto te laten staan. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werkt in het project samen met NS, provincie en gemeenten Zeist, De Bilt, Baarn, Soest en Woudenberg. Er worden de komende maanden meerdere buitenpoorten op de Utrechtse Heuvelrug en de flanken ontwikkeld. Utrecht is gestart met een pilot van containers voor groente, fruit en etensresten. Er zijn in totaal 120 nieuwe GFE-containers geplaatst in onder andere Tolsteeg, de Zeeheldenbuurt en Kanaleneiland. Volgens de gemeente bestaat ongeveer een derde van het huishoudelijk afval uit GFE. Dit belandt vaak in het restafval, terwijl het geschikt is voor hergebruik. De gemeente hoopt met deze pilot het scheiden te verbeteren, met name in wijken met veel hoogbouw waar bewoners geen eigen kliko hebben. Wijkbewoners ontvangen een startpakket met een keukenbakje, biologisch afbreekbare zakjes en informatie. Ook gaat de gemeente op verschillende plekken in de stad gratis bakjes en bioafbreekbare zakjes uitdelen.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het midden van het land. En die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en knooppunt Empel. Er staat zo'n 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Twente FM Agenda.
1: Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn. Theater Kikker is het festivalhart in de binnenstad van Utrecht en de ontmoetingsplek voor theatermakers, festivalbezoekers en anderen. Ook bij de Stad Schouwburg, Podium Hoge Woerd en het Filiaal zijn bijzondere voorstellingen te zien. Informatie over het programma, de voorstellingen en de entree vind je op tweetakt.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. De Kromme Rijnvaart is een educatieve vaart met de fluisterstille pont over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de rijke natuur in en langs de rivier. In de oeverbegroeiing broeden talrijke vogels en ook het waterleven is heel soortenrijk. Je kunt woensdag om 7 uur meevaren door dit prachtige natuurgebied. De start is bij de werkschuur en het excursiecentrum van het Utrechts Landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnek. De deelname kost €8 voor kinderen, €5. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Candan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Candan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Na de Vesting en Knoopend Eemnes staat 8 kilometer file en dat kost je een kwartier. En dezelfde A1 van Amsterdam naar Apeldoorn voor Barneveld ook nog eens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n €16 miljoen voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. De rechterrijstrook is daar dicht geweest vanwege een spoedreparatie aan een matrixbord. De weg is nu weer vrij. Een stukje verderop richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld een kwartier vertraging. Hier is de rechterrijstrook dicht door een vrachtwagen met pech. De A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord voor Emmeloord West 6 kilometer en een kwartier vertraging. En een half uur extra ben je kwijt op de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de Bilt is dit
10: Roulette FM.
0: Straks Club Roulette. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. Dat wordt Progressief Nederland, kortweg PRO. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is weer een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in. Alleen DENK en de Partij voor de Dieren stemden tegen. Nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. En voor het doden van zijn vrouw is een man van 81 uit Assen veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Zijn vrouw van in de 70 wilde van hem af. De man gooide haar lichaam in een kanaal. En het weer, toenemende kans op felle buien en de graad of 17. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een half uur vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Baarn en Barneveld. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en Urk 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle veel vertraging tussen Harderwijk Zuid en Elspeet. Er staat 9 kilometer door een ongeluk. Vertraging is volgens nog 40 minuten, maar dat kan oplopen. De A50 van Arnhem naar Os tussen Knopend Valburg en Ravenstein doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. En de N302 Lelystad richting Kootwijk. Tussen Harderwijk en Ermelo doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

liefde, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Podcast.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom: bonjour, ik ga iets magnifieks doen.
10: Apart?
9: Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat er 115 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Baarn en Barneveld 10 minuten vertraging. A12 naar Duitsland bij Zevenaar 10 minuten extra. A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Lent. De N301 van Almere naar Barneveld tussen de N305 en de aansluiting met de N798. 7 kilometer en is de vertraging 20 minuten. En de N302 Lelystad richting Kootwijk tussen Harderwijk en de A28. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
15: Straks Club Roulette. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. De tieners verklaarden dat ze online zijn geronseld en niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. De twee andere verdachten hebben tot nu toe gezwegen. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is weer een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in. En nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. Nieuwe protesten bij een ebola-quarantainecentrum in Kenia hebben aan zeker 1 betoger het leven gekost. Vorige week vielen bij de protesten 2 doden. De VS heeft het centrum in Kenia opgericht voor verdachte ebola-gevallen die de VS niet in mogen. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt af tot ongeveer 9 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land zat er net geen 100 kilometer file. Op de A12 richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. Een kwartier langer onderweg ben je op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Strand Nulde en Elspeet. A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopert-Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. Dan de N199 van Amersfoort naar Bunschoten tussen Amersfoort-Nieuwland en Bunschoten-Spakenburg 10 minuten vertraging. Dan de N307 Lelystad-Kampen voor de aansluiting met de N50, een kwartier vertraging vanaf Dronten. En de N337 Deventer-Zwolle tussen Ittersum en de A28 doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Verspreid over het land komen er stevige onweersbuien voor. In het midden van het land staat nog 60 kilometer file. 5 kilometer daarvan staat op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld heb je 10 minuten vertraging. A12 naar Duitsland, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 10 minuten extra. Na 50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg, ook weer 10 minuten extra reistijd. De A50 van Arnhem verderop naar Os tussen Heteren en Ravenstein is het 20 minuten lang extra reistijd. En op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Lent doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
12: Straks Club Roulette. Nu tot 7 uur vluchtstrook. What?

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen in Den Haag tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor een noodbericht op telefoons, maar daar was grote weerstand tegen. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. De tieners verklaarden dat ze online zijn geronseld en niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. De 2 andere verdachten hebben tot nu toe gezwegen. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in en nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht vaker droog en het wordt ongeveer 9 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Verspreid over het land komen nog stevige onweersbuien voor. In het midden van het land heb je nog vertraging, vooral op de A50 van Arnhem naar Os. Eerst tussen knooppunt Grijshoort en Heteren 5 minuten extra. Verderop bij Ravenstein 10 minuten vertraging. De A325 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen Elst en Lent vlak voor Nijmegen heb je 5 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
11: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
10: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
12: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
10: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Knoopert Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM. Roulette.
0: straks Between Day and Night. Nu tot 10 uur Club Roulette. Roulette FM.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn. Theater Kikker is het festivalhart in de binnenstad van Utrecht en de ontmoetingsplek voor theatermakers, festivalbezoekers en anderen. Ook bij de Stad Schouwburg, Podium Hoge Woerd en het Filiaal zijn bijzondere voorstellingen te zien. Informatie over het programma, de voorstellingen en de entree vind je op tweetakt.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: nieuws.
1: De week voor de gezonde jeugd is in de gemeente De Bilt afgetrapt met challenges rondom slaap. Hiervoor deelde wethouder Hagedoorn en kinderburgemeester Felien Baai op basisschool Wereldwijs in Bilthoven posters uit. Op de posters staan gezonde uitdagingen die kinderen moeten helpen om beter te kunnen slapen. De challenges gaan over bewegen, ontspannen, minder schermtijd, gezond eten en drinken. Met verschillende uitdagingen kunnen kinderen deze week punten verzamelen. Aan het eind van de week is dan duidelijk wie de meeste challenges heeft volbracht. De posteractie in de Week voor Gezonde Jeugd past in de campagne Slaap Lekker, die de gemeente met de GGD Regio Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam is gestart. Uit onderzoek is gebleken dat weinig slaap de mentale weerbaarheid van kinderen en schoolresultaten negatief beïnvloeden. De regiobrede actie waarbij inwoners met een laag inkomen sinds januari met 70% korting kunnen reizen met de UOV-bus en tram in de daluren is een succes. Inmiddels hebben de samenwerkende gemeenten al 10.000 inwoners van een abonnement kunnen voorzien. Met het kortingsabonnement willen de provincie en gemeente ervoor zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in de samenleving. Betaalbaar openbaar vervoer helpt mensen om erop uit te gaan, anderen te ontmoeten en actief in de maatschappij te zijn. Inwoners met een laag inkomen hebben van hun gemeente een brief of e-mail ontvangen met uitleg over het aanvragen van het kortingsabonnement. Wie deze niet heeft ontvangen, maar denkt wel in aanmerking te komen voor een kortingsabonnement, kan alsnog een persoonlijke aanmeldcode aanvragen. Twee paarden zijn afgelopen week in Langbroek mogelijk gebeten door een wolf. Een onderzoeker van Bij 12 heeft inmiddels bij de paarden DNA afgenomen. De paarden van manege Stal Kuiper vertoonden vreemd gedrag en bleken een dag later bijtwonden op hun benen te hebben. Een dierenarts heeft de wonden gehecht, maar het is de vraag of een van de paarden het overleeft. Volgens Bij 12 vallen wolven zelden paarden aan. De roofdieren hebben het meestal voorzien op schapen. De uitslag van het DNA-onderzoek bij de paarden wordt eind juli verwacht.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
11: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
10: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
12: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
10: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: FM Regio Nieuws.
1: Bijna 200 inwoners van Wijk bij Duurstede hebben meegedaan aan de voorlichtingsbijeenkomsten over de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. De gemeente heeft afgelopen week 2 samenkomsten en 1 webinar gehouden. De overheid gaat de komende zomerweken 50 tot 75 asielzoekers opvangen in sportcomplex Mariënhoeve. Bij de 2 bijeenkomsten voor omwonenden in het Revius Lyceum en een webinar voor alle inwoners zijn zorgen over veiligheid gedeeld. Er waren ook positieve geluiden te horen van mensen die graag een bijdrage willen leveren aan de noodopvang. Burgemeester en wethouders roepen inwoners op om mee te blijven denken over de noodopvang, de maatregelen voor de leefbaarheid en veiligheid en de mogelijkheden via vrijwilligerswerk een bijdrage aan de opvang te leveren. De eerste buitenpoort van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt woensdag officieel geopend. Reizigers die uitstappen op station Baarn worden ontvangen met natuurfoto's bij de stationstunnel en reënsporen die de weg wijzen naar de natuur. Buitenpoorten zijn OV-knooppunten die direct grenzen aan natuur-, recreatie- of cultuurlandschappen. Door slimme inrichting en bewegwijzering worden bezoekers vanaf het station geleid naar wandelroutes van de Utrechtse Heuvelrug. Bezoekers aan natuurgebieden worden zo aangemoedigd het openbaar vervoer te kiezen en de auto te laten staan. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werkt in het project samen met NS, provincie en gemeenten Zeist, De Bilt, Baarn, Soest en Woudenberg. Er worden de komende maanden meerdere buitenpoorten op de Utrechtse Heuvelrug en de flanken ontwikkeld. Utrecht is gestart met een pilot van containers voor groente, fruit en etensresten. Er zijn in totaal 120 nieuwe GFE-containers geplaatst in onder andere Tolsteeg, de Zeeheldenbuurt en Kanaleneiland. Volgens de gemeente bestaat ongeveer een derde van het huishoudelijk afval uit GFE. Dit belandt vaak in het restafval, terwijl het geschikt is voor hergebruik. De gemeente hoopt met deze pilot het scheiden te verbeteren, met name in wijken met veel hoogbouw waar bewoners geen eigen kliko hebben. Wijkbewoners ontvangen een startpakket met een keukenbakje, biologisch afbreekbare zakjes en informatie. Ook gaat de gemeente op verschillende plekken in de stad gratis bakjes en bioafbreekbare zakjes uitdelen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld dat zij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
9: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
8: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: De Week voor de Gezonde Jeugd is in de gemeente De Bilt afgetrapt met challenges rondom slaap. Hiervoor deelde wethouder Hagedoorn en kinderburgemeester Felien Baai op basisschool Wereldwijs in Bilthoven posters uit. Op de posters staan gezonde uitdagingen die kinderen moeten helpen om beter te kunnen slapen. De challenges gaan over bewegen, ontspannen, minder schermtijd, gezond eten en drinken. Met verschillende uitdagingen kunnen kinderen deze week punten verzamelen. Aan het eind van de week is dan duidelijk wie de meeste challenges heeft volbracht. De posteractie in de Week voor Gezonde Jeugd past in de campagne Slaap Lekker, die de gemeente met de GGD Regio Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam is gestart. Uit onderzoek is gebleken dat weinig slaap de mentale weerbaarheid van kinderen en schoolresultaten negatief beïnvloeden. De regiobrede actie waarbij inwoners met een laag inkomen sinds januari met 70% korting kunnen reizen met de UOV-bus en tram in de daluren is een succes. Inmiddels hebben de samenwerkende gemeenten al 10.000 inwoners van een abonnement kunnen voorzien. Met het kortingsabonnement willen de provincie en gemeente ervoor zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in de samenleving. Betaalbaar openbaar vervoer helpt mensen om erop uit te gaan, anderen te ontmoeten en actief in de maatschappij te zijn. Inwoners met een laag inkomen hebben van hun gemeente een brief of e-mail ontvangen met uitleg over het aanvragen van het kortingsabonnement. Wie deze niet heeft ontvangen, maar denkt wel in aanmerking te komen voor een kortingsabonnement, kan alsnog een persoonlijke aanmeldcode aanvragen. Twee paarden zijn afgelopen week in Langbroek mogelijk gebeten door een wolf. Een onderzoeker van Bij 12 heeft inmiddels bij de paarden DNA afgenomen. De paarden van manege Stal Kuiper vertoonden vreemd gedrag en bleken een dag later bijtwonden op hun benen te hebben. Een dierenarts heeft de wonden gehecht, maar het is de vraag of een van de paarden het overleeft. Volgens Bij 12 vallen wolven zelden paarden aan. De roofdieren hebben het meestal voorzien op schapen. De uitslag van het DNA-onderzoek bij de paarden wordt eind juli verwacht.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
8: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
7: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
0: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: me.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
5: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over twee jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.